0: als een eigen goal. Feyenoord startte met dezelfde 11 spelers als die in de basis stonden tegen AZ afgelopen zaterdag. En die wedstrijd werd ook gewonnen. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en het koelt af tot een graad of 10, plaatselijk wat mist. Overdag een rustige herfstdag met regelmatig zon. Het is zacht met 17 tot 21 graden. En tot zover het ANP nieuws.
1: This is Lady Gaga.
2: Hello, I'm Calvin Harris.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
3: Hi, I'm Ed Sheeran.
4: In de hele Randstad op FM.

0: begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je daar geld voor krijgen. Hoe dat kan? Bedrijven die brandstof verkopen moeten zorgen voor minder CO2-uitstoot. Jouw elektrische kilometers zijn daardoor geld waard. Lekker Laden regelt het voor je. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com. Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl. Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.

0: missen.
1: Download nu de app via de app en Google Play Store. Kiss FM, your hit music station.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
3: Ah. Oeh, gaat het?
4: Er moet hier echt licht komen. Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Om geld te besparen op infrastructuur wil minister Karremans alleen het hoognodige betalen voor bijvoorbeeld bruggen en tunnels, meldt de Telegraaf. Volgens hem zijn er in veel gemeenten overbodige veiligheidsregeltjes. Als een gemeente bijvoorbeeld extra technische snufjes wil, moet ze daar voortaan zelf voor betalen. Het is een tijdje onrustig geweest in Amsterdam-Noord. Er was een brandje gesticht en toen de brandweer die wilde blussen, werden ze gehinderd. Aanleiding was een afgewezen plan voor een oudejaarsvuur in de wijk. Uiteindelijk moest de ME eraan te pas komen om de rust terug te laten keren. Er zijn 3 mensen aangehouden. In Essen in Duitsland is een gevangene ontsnapt. Hij ging er vandoor toen hij naar de dokter werd gebracht. 2 gemaskerde mannen bonden de bewaarders vast en de man vluchtte op een scooter. Er is een grote klopjacht aan de gang. Mensen worden gewaarschuwd verdachte figuren niet zelf te benaderen. En een schilderij van de Russisch-Franse schilder Kandinsky is in Londen voor ruim 30 miljoen euro onder de hamer gegaan. Het schilderij werd in 1940 door de nazi's gestolen tijdens de Duitse bezetting van Nederland. 3 jaar geleden kreeg de familie het schilderij weer terug en die hebben het nu dus laten veilen. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en het koelt af tot een graad of 10. Plaatselijk ook wat mist. Overdag een rustige herfstdag met regelmatig zon. Het is zacht met 17 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws. Kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Wat ga jij morgen doen?
2: Gillen in de achtbaan?
1: Aapjes kijken in de dierentuin?
2: Of lekker ontspannen in de sauna?
1: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

0: Download nu de app via de app en Google Play Store. Kiss FM, your hit music station.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Vereenvoudig je administratie met een tankpas van tankpas.nl. Tanken, laden, parkeren en zelfs de wasstraat. Allemaal geregeld met één pas. Tankpas.nl wordt geaccepteerd bij alle tankstations. Nu 3 maanden gratis en opzeggen wanneer je wilt. Bestel via tankpas.nl en ontvang je pas binnen 2 werkdagen.
3: Kiss FM News.
4: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. De cyberofficier van justitie maakt zich zorgen over het grote aantal hacks en cyberaanvallen, zegt ze in de Telegraaf. Zo is ze bang dat binnenkort vitale infrastructuur aan de beurt is, zoals de energievoorziening. De afgelopen tijd was het onder meer raak bij Odido en Albert Heijn. Staatssecretaris Van der Burg van Koninkrijksrelaties maakt zich zorgen over politieke inmenging op Bonaire. Hij is op bezoek op het eiland en sprak daar de bewoners toe. Hij zegt dat er signalen zijn dat leden van de eilandraad zich bemoeien met het bestuur en dat mag niet. Ook blijft er daardoor veel werk liggen. Adoptiekinderen krijgen meer zeggenschap over de gegevens die over hen worden bewaard, meldt Trouw. Adoptiebureau Wereldkinderen, goed voor 3/4 van de adopties in Nederland, belooft dossiers op verzoek te gaan vernietigen. Dat deden ze eerst niet, maar ze werden op de vingers getikt door de autoriteit persoonsgegevens. En Sivan Hassan gaat toch niet de marathon van New York lopen over ruim 2 weken. Ze is ziek geweest en heeft daardoor een trainingsachterstand opgelopen. Vorig jaar werd Hassan nog 6e in New York. Ze noemde dat toen haar slechtste marathon ooit. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint lokaal met mist, maar die lost vanochtend snel op. Het wordt een vriendelijke herfstdag met zon, sluierwolken en hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. 17 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad.

0: hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor. Piepschuim, maar dan biobased. Maak kennis met BioX Beats. Isolatieparels gemaakt van 100% melkzuur. Gecertificeerd, biologisch afbreekbaar en uitstekend isolerend. BioX Beats voor nieuwbouw en renovatie. BioX Beats, de volgende stap in isolatie. Kijk op bioxbeats.nl.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
2: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven. Kiss FM News.
3: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een autobedrijf in Berkel en Roderijs in de buurt van Rotterdam is een fikse brand uitgebroken. De vlammen slaan uit het pand en er is ook veel rookontwikkeling. De brand is tot in Zoetermeer te ruiken. Mensen die last hebben van de rook wordt opgeroepen om ramen en deuren dicht te doen. Minister Karremans van Infrastructuur wil af van overbodige veiligheidsregeltjes bij de bouw of renovatie van bruggen en tunnels, zegt hij in de Telegraaf. Volgens hem willen gemeenten vaak allemaal dure extraatjes, waardoor infraprojecten veel duurder worden. Als het hem ligt, gaan gemeenten dat voortaan zelf betalen. De Britse partij Reform UK van de radicaal-rechtse Nigel Farage is in een schandaal verwikkeld. Makers van het tv-documentaire zijn undercover gegaan bij de partij en filmden hoe partijleden racistische, seksistische en gewelddadige opmerkingen maakten. Reform UK zegt de zaak te onderzoeken. En in Londen zijn twee schilderijen met een Nederlands tintje geveild. Het schilderij Compositie 3 van Mondriaan ging voor bijna 30 miljoen onder de hamer. De schilderij van Kandinsky, dat tijdens de bezetting door de nazi's werd gestolen, werd ook geveild. Dat leverde ook ruim 30 miljoen euro op. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint ook aan met mist, maar die lost vanochtend snel op. Het wordt een vriendelijke herfstdag met zon, sluierwolken en hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. 17 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de...

0: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil je

0: kiks.com.
1: De mid-season sale bij Kicks is gestart. Shop nu met kortingen tot 30% op de nieuwste collectie van topmerken. Voor vanavond 12 uur besteld is volgende werkdag in huis. Kicks.nl.

0: missen.
1: Download nu de app via de app en Google Play Store. Kiss FM, your hit music station.
2: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
4: Valdorpelshop.nl. Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus

0: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Om geld te besparen op infrastructuur wil minister Karmans alleen het hoognodige betalen voor bijvoorbeeld bruggen en tunnels, meldt de Telegraaf. Volgens Karmans zijn in veel gemeenten overbodige veiligheidsregeltjes. Als een gemeente bijvoorbeeld extra technische snufjes wil, moeten ze daar voortaan zelf maar voor betalen. Het was gisteravond grimmig in de Amsterdamse wijk Floradorp. Er werden brandjes gesticht en met stenen naar de politie gegooid. De ME heeft zeker 3 mensen opgepakt. Volgens verschillende media ontstond de onrust door een brief van burgemeester Halsema, waarin ze de aanvraag voor een vreugdevuur met oud en nieuw afwees. In Arnhem zijn zo'n 200 mensen bij elkaar gekomen om steun te betuigen aan de queergemeenschap. Ook burgemeester Ahmed Marcouch was erbij. Hij hield een toespraak. Gisternacht werden in Arnhem regenboogvlaggen met mast en al uit de grond getrokken. De gemeente heeft inmiddels nieuwe vlaggen opgehangen. En Sivan Hassan gaat toch niet de marathon van New York lopen over ruim 2 weken. Ze is ziek geweest en heeft daardoor een trainingsachterstand opgelopen. Vorig jaar werd Hassan nog 6e in New York. Ze noemde dat toen haar slechtste marathon ooit. En dan het weer van Weer Online. De dag begint lokaal met mist, maar die lost vanochtend snel op. Het wordt een vriendelijke herfstdag met zon, sluierwolken en hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. 17 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app.
2: Oh, even een lekker vers bakkie koffie. Ja, espresso mag ook. 2 zoetjes graag. Heerlijk. En de beukers van KISS. Dit is Bruno Mars. Your

American Girls, Harry Styles. Bij Stefan in de Morgen, het is een nieuwe dag. Oh ja, het is de 15e, we hebben het weer gehaald, we hebben de nacht overleefd. Lekker vers bakje koffie erbij, of iets anders natuurlijk, een latte of een matcha. Ik hou helemaal niet van die moderne dingen trouwens. Ik ben wat dat betreft heel ouderwets, voor mij is het gewoon zwarte koffie. Ben jij wel een matcha drinker of havermelk? Ja, havermelk? Ik moet er zo om lachen. Ik stond laatst ook ergens waar ze zo'n machine hadden waar je een kopje koffie uit kon halen. En er stond ook op die machine geschreven, ook verkrijgbaar met havermelk. En toen was er een oudere vrouw met haar dochter. En zegt die oudere vrouw tegen die dochter, havermelk, wat is dat? En zegt die dochter, ja, dat is alleen maar voor... Ik moest daar zo... Het is alleen maar voor bakfietsende Amsterdammers. Ja, is dat waar? Is havermelk alleen voor bakfietsende Amsterdammers? Geen idee. Wat ik wel weet is dat het op dit moment zo is dat we steeds minder vlees eten, consumeren. Dat wordt althans gemeld. Wat is dan precies het verhaal? Nou, dat zal ik je vertellen. Ja, eigenlijk komt het er gewoon op neer dat we van 36 kilo vlees... een paar jaar geleden naar 33 kilo vlees per hoofd van de Nederlandse bevolking zijn gegaan. Maar dat vind ik nog wel veel, 33 kilo vlees. Maar als je dat vergelijkt met andere cijfers, bijvoorbeeld van nog langer geleden, toen aten we niet in de 30 kilo, toen aten we in de 50 kilo aan vlees per jaar. Dus we zijn wel degelijk veel minder vlees gaan eten. Ja, ik eet gewoon nog mijn stukje vlees. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind het ook eigenlijk heel erg moeilijk om, als je naar een restaurant gaat bijvoorbeeld, om iets vegetarisch te bestellen. Want het is altijd hetzelfde. Het is altijd die risotto. Ja, misschien ga ik wel gewoon naar de verkeerde restaurants toe. Maar ik vind dat er maar weinig variatie in zit. Ook zie dat ik ook wat medestanders krijg. Want Tim die stuurt me namelijk een appje via de KISS-app. En die zegt van, ja, ik ben ook geen vegetariër. Ik eet gewoon vlees. Maar weet jij wat een vegetarische kannibaal eet? Wacht even, wat eet een vegetarische kannibaal? Nou, ik ben benieuwd. Een groenteboer. Oh, wacht, ik moet wel even lachen. Dankjewel, Tim. Hartstikke leuk. Oh, wacht even. Nog eentje komt er binnen van Marjan. Die zegt, weet je, het verschil tussen een vegetariër en een terrorist? Het verschil tussen een vegetariër en een terrorist is... met een terrorist kun je onderzoeken...

0: Wake Up Kiss Afrojack.
1: Entertainment Today.
0: Het laatste Showbiz Entertainment nieuws van vandaag, de 15e oktober. Ja, de Anna, die je kent van social media en haar relatie met Kenneth Taylor van Ajax, die heeft van zich laten horen naar haar breuk met Kenneth Taylor. Ze waarschuwt mensen namelijk in haar omgeving om haar niet in een hoek neer te zetten. Oké. En ze geeft aan voorlopig absoluut niet open te staan voor een nieuwe relatie, ja, de Anna. Ja, die hiervoor ook al een relatie had met de Gio Latoye, dus ze zoekt ze ook wel.

vader en je opa van houdt. Maar ze komen wel naar Nederland in 2027. Ik weet dat ook heel veel jonge mensen Toto kunnen waarderen. En de legendarische band Toto heeft gezegd om naar Groningen te komen. Dat gaat gebeuren dus volgend jaar. Ik kan niet wachten. En BNB Vol Liefde Sabina, die start een OnlyFans op. Sabina, die bekend is van haar deelname aan BNB Vol Liefde, die maakt een carrière-switch. Ze kreeg honderden verzoeken van mannen. En ja, die hadden gezegd van, joh, ik zou er wel voor willen betalen om jou naakt te zien. Daarom dacht ze, nou, dan ga ik dat op OnlyFans, ga ik dat gooien. En dat is dus nog Sabina. Dat je Sabina niet dat je denkt dat het een ander is. Ja, en dan heb ik nog iets anders, want realityster Luca T. Die is officieel gedagvaardigd. Het Openbaar Ministerie heeft bevestigd dat de ex-on-the-beach-ster Luca T., die momenteel nog in voorarrest zit, officieel wordt verdacht van mensenhandel en mishandeling. En zijn pro forma zit daar... Zijn proforma-zitting vindt plaats op 4 november. Ja, ik moet eventjes wakker worden, sorry hoor. Maar het gaat gelukkig wel een lekkere dag worden. Als je nu naar buiten stapt, dan kun je al een lekkere wandeling maken. Lekkere wandeling? Ik moet naar mijn werk. Wat loop je nou dom te kletsen, man? Ja, het gaat in ieder geval wel een fijne ochtend worden en ook een fijne middag.

Kijk, dit is wat je hoort als je nu bij Lady Gaga naar binnen loopt. Gewoon, dit is exact wat je hoort, want ze is moeder weer geworden, hè, Lady Gaga. Afgelopen juni, ja, dat heeft ze heel stilletjes heeft ze dat gedaan. Heeft ze uit de media weten te houden, wat op zich al hartstikke knap is. Maar van harte gefeliciteerd, Lady Gaga. Ongetwijfeld zal jouw dochtertje ook al op, nou, ik denk, op korte termijn, net als Pink, weet je, ook op het podium staan. Ik denk dat het wel gaat gebeuren. Dit is de ochtendshow, Wake Up Kiss, Mark Amber. Baby,

0: begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Mag.
1: Wat mag?
2: Je weet wel, Mac.
3: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
1: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
4: Wat ga jij morgen doen?
5: Wielen in de achtbaan?
4: Aapjes kijken in de dierentuin?
5: Of lekker ontspannen in de sauna?
4: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

Emerald Eyes. Alex Warren hier bij de ochtendshow Wake Up Kiss. Goedemorgen, het is 6:55. Ja, het is donderdag vandaag. Straks weer de Mamma Mia berichten. Onder andere een bericht over die voormalige burgemeester van Groningen die door het gerechtshof veroordeeld is omdat hij betrapt werd omdat hij achter het stuur iets aan het doen was wat je liever niet ziet. Dat zometeen in de Mamma Mia berichten.

0: Ze heet Ella, van achteren Langley. Dit was Ella Langley en Be Her.
1: Mamma mia.
2: Mamma mia.
0: Mamma mia. Het is er weer de hoogste tijd voor. Het is 7:12. Je zit er natuurlijk heel lang op te wachten op deze berichten. De meest opmerkelijke berichten van de afgelopen dag. Je hoort ze hier in de Mamma Mia berichten. Het zijn berichten die het nieuws niet halen. Maar die wel vaak zo bizar zijn. En ze zijn ook nog eens een keer echt gebeurd. In Toulouse bijvoorbeeld. Daar is een universitair ziekenhuis in opspraak geraakt. Nadat daar het lichaam van een voormalige gemeenteambtenaar aangetroffen werd, die al in 2012 overleden was. De man die stierf een natuurlijke dood en de gemeente zou de uitvaart regelen, maar door een blunder is hij 14 jaar lang compleet in de vergetelheid geraakt. Wat? Een overleden persoon? Ja, ik schrik er ook van. De inspectie werd destijds opgestart nadat er al feutussen in een container voor medisch afval waren gevonden. Nou, lekker respectvol gaan ze daarom met onze stoffelijke overschotten in het universitair ziekenhuis van Toulouse in Frankrijk. Nou, heel opmerkelijk ook in Amsterdam. Dus ook weer zo'n Mamma Mia bericht. Er is een poging gedaan om jou gezonder te laten eten. Tenminste, de gemeente die overweegt om zelf een restaurant te openen. Ja. Ja, dat doen ze namelijk omdat de gemeentelijke fastfoodketens er niet zijn op dit moment. En ja, ze willen dat eigenlijk niet aan de commercie overlaten. Ze willen het namelijk gewoon zelf gaan regelen. Ze gaan dus waarschijnlijk in Amsterdam zelf een eigen horecazaak starten met allemaal gezonde dingen. Nou, als alternatief op de vette hap. Dus dan betaal jij waarschijnlijk als inwoner van Amsterdam ook mee aan de bitterballen en de vegetarische snacks die daar waarschijnlijk op het menu komen te staan. En een voormalige burgemeester van Groningen, Koen Schuiling. Ja, je weet het wel, hè, die is veroordeeld in hoger beroep tot een boete van €250. Wat was namelijk het geval? Hij was achter het stuur, was hij zichzelf aan het bevredigen. Zelf hield hij al die tijd stug vol dat er sprake was van een misverstand. Hij zou enkel last hebben van zijn buik en zijn buik aan het masseren zijn. Ja, dat zeg ik ook altijd. Als ik betrapt word, dan zeg ik van ik had zo'n bas van mijn buik, iets verkeerd gegeten. Nee, het is niet wat je denkt. Nee, helemaal niet. Gewoon buikpijn. Ja, de rechter die geloofde er niets van en veroordeelde hem dus toch en terecht natuurlijk.

0: Kiss FM, your hit music station. Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl. Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het kabinet wil miljarden besparen op wegen, bruggen en tunnels, meldt de Telegraaf. Minister Karmans zegt dat zulke projecten extra duur zijn door overbodige veiligheidsregeltjes. Bij de nieuwe Merwedebrug wordt vanwege de veiligheid bijvoorbeeld een pijler uit het water gehaald, terwijl er nog nooit een schip tegenaan is gevaren. Het is gisteravond onrustig geweest in Amsterdam, in de wijk Floradorp. Daar hadden jongeren brandjes gesticht en vielen ze de politie aan met stenen en vuurwerk. De ME greep in en er zijn 3 mensen opgepakt. De jongeren zouden boos zijn dat burgemeester Halsema nee heeft gezegd tegen een alternatief plan voor het oudjaarsvuur. Een steunprotest in Arnhem gisteravond voor de LHBTI-gemeenschap. Nadat de nacht ervoor masten met regenboogvlaggen uit de grond waren getrokken, kwamen zo'n 200 mensen op af en burgemeester Marcouch ook. Hij noemde de vernielingen diep kwetsend, ongekend laf en simpelweg crimineel. In Arnhem werd zaterdag het roze jaar afgetrapt. En de Partij voor de Dieren roept het kabinet op om geld vrij te maken om het zeehondencentrum aan de Waddenzee te redden. Dat schrijft RTL. De opvang in Lauwersoog dreigt failliet te gaan. De regeringspartij D66 wil ook dat zieke zeehonden worden opgevangen. Maar dat kan nu ook wel ergens anders, zeggen ze. En dan het weer van Weer Online. Eerst lokaal wat mist, maar die lost snel op. Verder wordt het een vriendelijke herfstdag met zon, sluierwolken en hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. 17 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de KISS-app. Stefan Brouw.
2: Tai Tai, Titi, het zijn allemaal bijnamen van Taylor Swift. En je hoort deze jetser van haar nu opa light.

ook een zonnige dag worden. Af en toe een beetje een sluierwolkje in de hemel, maar weet je, dat maakt allemaal niet uit. Klein sluierwolkje, geen probleem. Temperatuur is maximaal 20, 21 graden vanmiddag. Heb je de laatste actie van onze minister-president gehoord? Nee, ik bedoel niet dat hij weer op de schoot zat bij zijn vriend. En dat hij zich heeft laten fotograferen in die pose. Wat op zich al natuurlijk heel gênant is. Maar ik heb het over dat hij zich heeft uitgelaten over Rusland en Amerika. Je weet dat Rusland heeft een deal gesloten met Trump. Of andersom, Trump met Rusland. Voor een heleboel vaten diesel. Waarmee Trump dan dus weer de prijs van benzine kan verlagen in Amerika. Want dat is natuurlijk wel handig als de midterms eraan komen. De verkiezingen, de tussentijdse verkiezingen. Daar wil Trump natuurlijk zoveel mogelijk steun weer winnen. Van het Amerikaanse volk. Maar nu heeft Rob Jetten dus gezegd dat hij daar helemaal niet mee eens is. Hij wil... ja, niet gaan lachen. Hij wil namelijk dat Amerika de deal terugdraait met Rusland. Ja, ik weet één ding weet ik wel zeker. Ik weet één ding zeker. Dat Donald Trump die staat...

0: je bed uitgekropen bent. En ook helemaal omdat je vandaag je radio aan hebt staan natuurlijk. En luistert naar Kiss FM. Dit is Wake Up Kiss.
1: Entertainment Today.
0: Met het laatste showbiz en entertainment nieuws. Want wat is er allemaal gebeurd? Nou ja, de Anna, de influencer die je kent van haar relatie met onder andere Giola Toy en Kenneth Taylor, is het gesprek van de dag. Want het is uitgegaan hè, tussen de Anna en dan Kenneth. Dat weten we natuurlijk. Maar ze waarschuwt wel dat mensen haar niet in een hoek moeten neerzetten. Oké. Nou, ik zou dat ook niet durven. Jou in een hoek neerzetten. Ze geeft voorlopig aan niet open te staan ook voor een nieuwe relatie. Dus mensen die zich nu al aanbieden, die zijn bij voorbaat al afgeschreven. Nou. En de band Toto keert naar Nederland. Ja, het is de band waar je ouders en waar je vader nogal heel erg fan van was. Weet ik zeker. Toto komt naar Nederland. Ze komen naar Groningen. En dat gaat gebeuren in 2027. Oké. En de BNB voor liefdester Sabina, die is binnenkort te bewonderen op OnlyFans. Zonder kleding dus. Er was veel vraag naar, zei ze. Ze kregen honderden verzoeken van mannelijke volgers die heel graag iets wilden zien van haar. Nou, toen dacht ze, weet je wat, dan ga ik een slaatje uitslaan. En Luca T., die is officieel gedagvaard. Het Openbaar Ministerie heeft bevestigd dat de ex-on-the-beach-ster Luca T. officieel wordt verdacht van mensenhandel en mishandeling. En de proforma-zitting vindt plaats begin november.

er echt heel veel fans bij gekregen dankzij het WK van afgelopen zomer. Toen Nederland het opnam tegen Marokko. Die wedstrijd ken je nog wel, waar we het niet meer over willen hebben. Daar hebben we het niet meer over. Maar toen was er een concert van Enrique Iglesias en heel veel Oranje fans waren daar ook. Ja, en daar heeft Enrique Iglesias natuurlijk gebruik van gemaakt, want die heeft flink ook gejuicht voor Nederland. Helaas

0: scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
1: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
2: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, WPC of hout? Kijk op tuinhoudnodig.nl.
3: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
4: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment. Eco voor rust in het groen. Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo. Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.

0: Bibi Rexha, Faithless. Dit was New Religion bij Wake Up Kiss. Het is de lekkerste plek om wakker te worden.
1: Welke influencer is dit?
0: Kun je me misschien even helpen met het volgende?
1: Welke influencer is dit?
0: Want wie, oh wie is toch de volgende?
1: Welke influencer is dit?
2: Jongens, na dat gebeuren gisteren met Shubi, dat ik een outfitje ging stylen voor een samenwerking, zeiden heel veel mensen van Dave, wat doe je het leuk? Doe dit nog een keertje.
0: Wie oh wie is deze social media influencer? Als je het weet, dan kun jij vandaag kans maken op de titel van social media kenner van vandaag hier bij Kiss FM. Wil je dat worden? Nou, dan hoef je simpelweg alleen zometeen maar even het antwoord te roepen tegen de speaker van je radio. Ik draai twee tracks, Alex Warren en The Black Eyed Peas. En daarna mag je losbarsten en mag je het antwoord geven. En wie weet bekroon ik jou wel met de titel social media kenner.

0: Black Eyed Peas en Where is the Love? Goedemorgen, Wake Up Kiss. Het is op dit moment 7:55.
1: Welke influencer is dit?
0: En ben je eruit? Weet je wie het is?
1: Welke influencer is dit?
0: Nou, ik zal je geheugen nog eventjes een keertje opfrissen.
1: Welke influencer is dit?
2: Jongens, na dat gebeuren gisteren met Shubi, dat ik een outfitje ging stylen voor een samenwerking, zeiden heel veel mensen van Dave, wat doe je dat leuk? Doe dit nog een keer.
3: Wake Up Kiss.
0: Ja, ja, ouwe pik. Ja, ja, ja. Hey gabber, hey gappie, hey. Ja, Amsterdams zit niet echt in mijn bloed. Dus ik kan het waarschijnlijk ook niet te goed praten. Maar het accent is wel grappig altijd. Wie oh wie is dit? Het mogen duidelijk zijn. Hij komt uit Amsterdam, maar wie is het precies? Nou, je hebt zijn naam al kunnen horen, want hij noemde zelf zijn naam. Hoe kan dat ook anders? Deze man is natuurlijk zo enorm met zichzelf ingenomen. Maar hoe heet deze man eigenlijk? Wie is het? Ben jij vandaag onze social media kenner? Nou, dan mag je het nu gaan roepen. Wie denk je dat onze social media influencer is van vandaag? Roep het maar, ja? Weet je het? Oké. Nou, ik zal het je even vertellen wie het is. Het is namelijk vandaag onze social media influencer die centraal staat. Het is... Ja? Oh, wacht, mijn drumroll die... Oh, dit is wel leuk. Dit is wel leuk voor in de bloopers. Dave Roelvink! Van harte gefeliciteerd.

0: missen.
1: Download nu de app via de app en Google Play Store. Kiss FM, your hit music station.
2: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
3: Jij runt je bedrijf, maar wie zorgt ervoor dat klanten jou vinden? In Google en in ChatGPT, Claude en Gemini. Geen tijd, geen marketingteam of een bureau dat duur en traag is? InSpace regelt het voor je. Volledig automatisch, elke dag, met resultaat dat je kunt zien. Geen bureau, geen gedoe, gewoon gevonden. InSpace.io.
4: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een brief van de burgemeester heeft volgens het Parool gisteravond geleid tot rellen in Amsterdam-Noord. In de brief stond dat bewoners van de wijk Floradorp met oud en nieuw geen vuur mogen aansteken. Als reactie daarop gingen jongeren de straat op. Ze staken dingen in brand en vielen de politie aan. 3 mensen zijn opgepakt. Als het gaat om wegen, bruggen en andere infrastructuur, heeft ons land overdreven veel veiligheidsregeltjes, zegt minister Karremans in de Telegraaf. Als voorbeeld geeft hij een brug waar vanwege de veiligheid de hekjes een paar centimeter omhoog moeten. Met minder strenge regels kunnen bouwprojecten volgens de minister een stuk goedkoper. Bij een grote brand vannacht in Berkel en Roderijs is een boerderijloods helemaal uitgebrand. Vielen geen gewonden. Kwam veel rook vrij en dat merkten ze ook in Zoetermeer, meldt Rijnmond. 2 jaar geleden stond de loods ook al in brand. Toen werd er een drugslab gevonden en een lichaam in een auto. En door strengere regels zijn veel ZZP'ers gestopt, maar die vonden vrij snel ander werk en opvallend genoeg in andere sectoren. Dat meldt de Nederlandse Bank. Bijna de helft ging naar een branche waarin ze nooit als ZZP'er werkte. Ze gingen bijvoorbeeld aan de slag in de zorg, het onderwijs, de horeca of het vervoer. En dan het weer van Weer Online. Een droge en zonnige herfstdag en opnieuw zacht, 17 tot 21 graden. Later neemt vanuit het westen de bewolking wat toe. En tot zover het ANP-nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de KISS-app. Stefan Brouw.
5: Straks even naar het Witte Huis, natuurlijk in Washington. En ook hoor je de beukers, hè? Stella Lefty komt eraan en Offenbach bij Wake Up KISS, de KISS-FM ochtendshow.

van Donald Trump. Ja, iedereen vindt het een klootzak. Iedereen mag hem niet en vindt dat hij slechte dingen doet. Maar ik kan me altijd kostelijk vermaken om Donald Trump. Ik mag hem ook gewoon echt heel graag. En hij heeft nu ook een hele nieuwe perssecretaris. Of noem je een persconferentieleider. Een persoon, een woordvoerder. Dat is het. Ik verzocht even een woordvoerder voor het Witte Huis. En dat is vanzelfsprekend natuurlijk weer een prachtige blonde vrouw geworden op hoge hakken. Ja, dat kan je ook natuurlijk niet anders verwachten van Donald Trump. Haar naam is Katie Zakaria. En ze heeft hiervoor gewerkt bij allerlei tv-stations. Daar kent ze Donald Trump ook van. En vandaar dat ze dus in zijn kabinet getreden is als woordvoerder van het kabinet van het Witte Huis. En tijdens haar eerste persconferentie maakte ze een pijnlijke verspreking. Althans, ja, voor mij niet zo pijnlijk. Maar ik kan me voorstellen dat links-Nederland hier echt met schuimbekkend naar zit te luisteren. Want ze zei namelijk in plaats van my president, zei ze my husband. Dus en normaal gesproken zeg je ja, my president dit is. Maar ze zei my husband dit. Eventjes in steenkolen Nederlands. En ja, ze werd natuurlijk behoorlijk uitgelachen door de pers. Want hij staat natuurlijk ook niet echt op goede voet met de pers. Maar het feit is natuurlijk wel dat hij echt een keer wat anders doet. Ja, of je er nou blij mee bent of niet. Hij doet wel echt een keer wat anders dan al die andere gasten.

0: 14 over 8, het is 15 oktober. Je bent bij Kiss FM. Wake up, Kiss.
1: Entertainment Today.
0: Met het laatste showbiz entertainment nieuws. Yvonne Jaspers ken je wel, de presentatrice van de KRO. Van Boer Zoekt Vrouw onder andere. Die is uitgeschakeld, tijdelijk. Sinds enkele weken kampt ze namelijk met haar gehoor en evenwicht. En dat is echt heel naar. De presentatrice wacht op een operatie en is daardoor voorlopig uitgeschakeld. Maar gelukkig kan er wel wat aan gedaan worden. Want je kan ook gewoon bijvoorbeeld de ziekte van Meniere hebben. Ja, dan ben je gewoon heel vaak ben je duizelig. En daar valt gewoon niks aan te doen zowat. Dus ik ben blij dat er wel wat aan gedaan kan worden. Een snel herstel, Yvonne. Ja, de Anna, de influencer, die heeft natuurlijk een relatie gehad met Kenneth Taylor. Een hele rijke vent. En ook Gio Latoy, een andere hele rijke vent. En inmiddels is het over met Kenneth Taylor en heeft ze gezegd: ik laat me niet in een hoek neerzetten. Nee, het is de Independent Woman is het, hè. Yada Anna. En ze zegt, ik wil niet een nieuwe relatie op korte termijn en ik wil niet in een hoek neergezet worden. Nou, dan zetten we je gewoon voor het open raam neer. Toto komt naar Nederland, de rockband waar je vader en je opa en je overgrootopa heel veel fan van zijn. Die komt in 2027 komen ze naar Groningen voor hun 50th Anniversary Tour. En Sabina van BNB voor Liefde, die kan je binnenkort naakt bewonderen op OnlyFans. Ja, ze zei dat er honderden verzoeken binnen waren gekomen, vooral van fans natuurlijk, die haar wel eens een keer naakt wilden zien. En toen dacht ze, dat is prima, maar dan ga je ervoor dokken ook, dan ga je ervoor betalen ook. Dus ze heeft een OnlyFans-account aangemaakt en daar kan je dus onder andere topless foto's van haar bekijken en ook erotisch chatten met haar. Zal ik een keer een erotisch interview doen met haar via OnlyFans? Lijkt me wel leuk. Dat is volgens mij nog nooit gebeurd. Een erotisch interview met Sabina.

0: Ja, het zal je maar gebeuren dat je bij een verhuisbedrijf werkt en dat je aan de telefoon iemand krijgt die zegt...
1: Ja, maar ik wil graag een verhuizing naar de zon. Wie heeft er een verhuiswagen voor me?
0: Dat zou zomaar kunnen gebeuren. Hoogle en Move Into the Sun. Hier bij Kiss FM. Wake up Kiss. Elke dag lekker wakker worden. Ook op donderdag de 15e. Het wordt een rustige dag qua weer.

0: scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
1: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen

0: laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
1: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.

Is het fake nieuws of is het een feit? Dat hoor je zo meteen in de Kiss Fact. Dr. Kiss, ga ik wat voorleggen namelijk of ketchup uitgevonden werd als medicijn. Is dat echt waar of niet? Ketchup als medicijn? Ja, voor wat dan? Ik

niks bij voorstellen. Want ja, het wordt tegenwoordig natuurlijk gewoon bij de patatjes of bij de frietjes, hoe je het ook wil noemen, wordt het gegeven. Of op een tosti, vind ik ook zo raar. Ik vind het veel lekkerder een tosti trouwens met mayonaise. Maar goed, dat ben ik dan weer. Een Amerikaan vindt het ook. Hè? Amerikanen vinden mayonaise ook lekkerder met een tosti. Maar goed, dat terzijde. Is het waar? Is ketchup ooit uitgevonden als medicijn? Ja, dat klopt. In 1830 promootte een arts John Cook Bennett tomaten als geneesmiddel. Hij beweerde namelijk dat tomatenproducten konden helpen tegen onder andere diarree, geelzucht, reuma en spijsverteringsproblemen. En er verschenen zelfs tomatenpillen op de markt die als medicijn werden verkocht. Dan ging je naar de dokter en dan zei hij: ik schrijf je even een tomatenkuurtje voor. Dat is

0: SSM. Hier bij de Wake Up Kiss ochtendshow. Elke ochtend tussen 6 en 9.
1: How do you like your eggs in the morning?
2: I like mine with a kiss.
0: En hij is weer in de studio hoor. Het is 10 voor 9. Goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen, goedemorgen.
0: Ferry, op de schaal van 1 tot 10, hoe heb je geslapen?
3: Van de schaal van 1 op 10, toch wel een 9. Ik heb echt heerlijk geslapen. Ik ben te vroeg eigenlijk in bed gaan liggen, maar toen viel ik wel in slaap.
0: Ja.
3: Toen werd ik om 6 uur wakker. Nou ja, dan begin jij natuurlijk.
0: Ja, klopt.
3: Ja, maar goed, voor mij net iets te vroeg. Maar ja, gewoon lekker, gewoon voor de wekker wakker. Wat wil je nog meer?
0: Ja, een nieuwe auto of een nieuwe fiets.
3: Ja, of een miljoen.
0: Een miljoen is ook goed.
3: Of de staatsloterij.
0: Een tosti, bonbons.
3: Heel veel hits na 12 uur.
0: Oh, heerlijk. Ik ga luisteren.
3: En voor 12 uur natuurlijk ook, ja, sorry.
0: Nou, Ferry, heel veel succes zometeen.
3: Komt goed, dankjewel.
0: Morgen, 6 uur sharp, een nieuwe Wake Up Kiss. Tot dan.
1: Wake up.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
2: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
3: KissFM News.
4: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In de Kroatische stad Split zijn bijna 60 mensen opgepakt na een confrontatie tussen Ajax-fans en die van de Kroatische club Hajduk. Die spelen vanavond tegen elkaar. De supportersgroepen dreigden gisteravond met elkaar op de vuist te gaan. Of er ook Nederlandse fans zijn opgepakt, is niet duidelijk. Bij een nieuw hulppunt voor slachtoffers van sectes hebben zich het afgelopen jaar honderden mensen gemeld. Volgens RTL Nieuws dachten deelnemers eerst nog dat ze vrijwillig beslissingen namen, maar achteraf voelden ze dwang of werden ze geïntimideerd door de leider. Het gaat bijvoorbeeld om religieuze en spirituele groepen. Bij de Nederlandse wielerploeg Picnic PostNL heerst al jaren een angstcultuur. Daardoor zijn al meerdere mensen opgestapt, blijkt uit onderzoek van de NOS. Zo krijgen renners die kritiek hebben op de tactiek geen grote wedstrijden meer. Of hun contract wordt niet verlengd. De wielerploeg zelf wil niet reageren. En er is een datum bekend van de rechtszaak die in ons land is aangespannen vanwege de omstreden camerabril van Meta. De zaak dient over bijna anderhalve maand. Op 26 november staan drie Nederlandse organisaties tegenover Meta en de rechtbank van Amsterdam. Ze eisen dat de bril wordt verboden, zolang je daar stiekem mee kan filmen. En dan het weer van Weer Online. Een droge en zonnige herfstdag en opnieuw zacht, 17 tot 21 graden. Later neemt vanuit het westen de bewolking wat toe. En tot over het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de KISS-app. Ferry Omen.
5: Ja, goedemorgen met Sam Smith. Zometeen One Republic komt eraan naar Karol G en Bruno Mars. Dit is Still.

nu moet ik even op mijn woorden gaan passen, merk ik. Sam Smith is geen man, is geen vrouw, maar zit er tussenin. Dus je mag ook geen hij tegen hem. Nee, ja, hij, god, ga ik toch nog de fout in. Dus je mag in elk geval geen hij of zij tegen diegene zeggen. Goed, je snapt wat ik bedoel. Sam Smith zit er precies tussenin, Jordan. Worden diegene met la la la bij Kiss FM. Ja, dan ga ik weer, weet je. Het is gewoon niet aan mij besteed. Nou, zometeen. Niall Horan is wel gewoon een man, voor zover ik weet. En dit is nu muziek van Sarah Larsson.

Mr. Terry Swims met die andere Mr. Know-it-all staat hij in de Kiss 40. Op nummer 1 de gouden medaille voor al heel wat aantal weken. Ik ben benieuwd of het aankomend weekend ook zo ver gaat zijn. Of we zien Ella Langley die richting de nummer 1 gaat. We gaan het allemaal zien. Aankomend weekend dus in de Kiss 40 hier bij Kiss FM. Elke zaterdag tussen 4 en 6. En dit is Harry Styles.

klinkt als een spelletje. Sterker nog, ik denk, ik ga dat nu meteen even bekijken. Hooty Fruity in de App Store. Ja hoor, Hooty Fruity is een of andere raar spelletje die je kan downloaden via de Play Store of de App Store of wat dan ook. En ook een liedje van Cat's Eye, hun allernieuwste Hooty Fruity dus bij Kiss FM. Daar moet lachen op die naam, Hooty Fruity. Nou, zometeen Alex Warren, misschien wel met Hooty Fruity en ook Taylor Swift komt eraan.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
2: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
3: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
4: Met topvoorzetramen.nl isoleer je zelf snel je raamkozijnen.
5: Zo heb je geen last meer van tocht en houd je de warmte binnen. En het werkt ook nog geluidswerend.
4: Bespaar op je energierekening en bestel gemakkelijk jouw voorzetramen op topvoorzetramen.nl.

0: topvoorzetramen.nl.
1: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
2: Wat ga jij morgen doen?
3: Wielen in de achtbaan?
2: Aapjes kijken in de dierentuin?
3: Of lekker ontspannen in de sauna?
2: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

0: Dit is Kiss FM. Goedemorgen. Mijn naam is Ferry Omen met de hits zoals je uiteraard van ons bent gewend. Zometeen muziek van Sienna Sparrow. Bestil komt er aan. Ik wil je eerst graag voorstellen aan een nieuwe muziek van Clean Bandit. En die ken je natuurlijk misschien wel van Rather Be of Symphony. Ook een hitje geweest een aantal jaar geleden. Maar ze zijn dus terug met nieuwe muziek. Clean Bandit and Company.
1: Kiss FM.
2: Kiss. New music.

Best Hill Good Grief bij Kiss FM 2026. We mogen langzaam een beetje terug blikken. Ja, weet je, toch de laatste 3 maanden van het jaar waar we in zijn beland. Ondanks dat het niet zo voelt. Maar toch wel het jaar van de country liedjes. Deze was dan wel weer een soort van voorloper daarvan. Vorig jaar Desha en Austin.

0: Inbouwapparatuur.nl. De inbouwapparatuur- en keukenspecialist.
1: Wie is eigenlijk de baas in jouw hoofd? Jij of je gedachten en emoties? Bij Mind Managers Club leer je begrijpen wat er in je omgaat en hoe je zelf weer de regie pakt. Meer rust, meer grip, meer jezelf zijn. Word de leider van je eigen leven op mindmanagersclub.nl.
2: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je daar geld voor krijgen. Hoe dat kan? Bedrijven die brandstof verkopen moeten zorgen voor minder CO2-uitstoot. Jouw elektrische kilometers zijn daardoor geld waard. Lekker Laden regelt het voor je. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.

0: Goedemorgen, ik ben Ronald Hemmelswaan. Nog steeds lege schappen bij Albert Heijn als het gaat om verse spullen zoals groente, fruit en zuivel. Maar er wordt wel meer bijgevuld. Dat komt omdat de distributiecentra weer volop werken na het cyberincident. De website van Albert Heijn is nog uit de lucht. Het is dus nog niet mogelijk om boodschappen online te bestellen. Er wordt onderzocht of een loodsbrand in Berkel en Rode Rijs bij Rotterdam vannacht is aangestoken. 2 jaar geleden was daar ook al brand. Toen werd er een lichaam gevonden en spullen om drugs te maken. Politie zegt dat er nu niets bijzonders lag. Wordt wel gekeken of er een verband is tussen de 2 branden. In Kroatië, in de stad Split, is een confrontatie geweest tussen Ajax-fans en aanhangers van Hajduk. Dreigde gisteravond een massale vechtpartij. Politie greep in en pakte 10 mensen op. Of er ook Nederlanders bij zitten is niet bekend. Ajax en Hajduk Split spelen vanavond tegen elkaar in de Conference League. En premier Jette heeft harde kritiek op Amerika. Volgens hem is de VS steeds vaker een onvoorspelbare bondgenoot. Als voorbeeld geeft Jette de afspraken die president Trump heeft gemaakt met Rusland over het kopen van diesel. Jette vindt het deal onbegrijpelijk, want dat geld kunnen de Russen gebruiken in de oorlog tegen Oekraïne. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een droge en zonnige herfstdag en opnieuw zacht, 17 tot 21 graden. Later komt er vanuit het westen meer bewolking aan. En tot zover het ANP-nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de KISS-app.
2: Met een hele lekkere Kiss throwback zometeen binnen nu in een aantal minuten. Van Madonna, ook Temper City komt eraan naar Olivia Nenu en Man I Need.

0: Kiss FM. Elke werkdag tussen 10 en 10:30. Kiss FM. Ferry's feitje van de dag. Een klein feitje om je hersenen te prikkelen. Een kleine fun fact. Misschien word je er wel iets slimmer van. Of dan wel een grappig feitje die je gewoon in je hoofd hebt. Met vandaag antwoord op de vraag: hoeveel procent van de Nederlanders heeft voor elke website precies hetzelfde wachtwoord? Dus hoeveel procent van de Nederlanders heeft voor elke website precies hetzelfde wachtwoord? Dat wilde ik zeggen. Het antwoord krijg je zometeen, maar het percentage is, angstaanjagend hoger dan je denkt.
1: Kiss FM.

Dua Lipa. En Break My Heart bij Kiss FM. Hoeveel procent van de Nederlanders gebruikt hetzelfde wachtwoord voor alles? Dus voor, en voor je Facebook, en voor je Instagram, en voor je TikTok, en voor je Gmail, en voor alles en nog wat. Dus hoeveel procent van de Nederlanders heeft precies hetzelfde wachtwoord voor elk social media platform of je mail of wat dan ook. Ferry's feitje van de dag, elke werkdag tussen 10 en 10:30. Naar dit soort feitjes. Het antwoord schrik ik toch best wel van. Dat is namelijk 64%. Dus 64% van de Nederlanders heeft een wachtwoord voor

0: dat het respectvol, netjes en betrouwbaar gebeurt. Seniorenhulp Nederland helpt al 25 jaar bij seniorenverhuizingen en woningontruimingen. Seniorenhulp Nederland. Kijk op seniorenhulp.com.
1: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij

0: Neemt hier tickets via vakantiefestival.com.
1: Moet je de verhuizing van je ouders of schoonouders nog regelen? Of moet het ouderlijk huis worden ontruimd? Dan wil je

0: Boekhouding.com.
1: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
2: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar Jort.nl. Jort met dubbel T.
3: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.

Je hebt van die eendagsvliegen, zoals dat mooi heet. Van die artiesten die één liedje uitbrengen en daarna hoor je nooit meer wat van die gasten. Wat dacht je van All City met Fireflies? Nooit meer wat van All City gehoord. Dit ook weer zo'n goed voorbeeld. Licky Lee. Na dit nummer nooit meer wat van gehoord, maar dit was een hele lekkere Kiss throwback. Sterker nog, dat is het nog steeds. I Follow Rivers bij Kiss.

0: it up. Loving, I'm living, so we turn it up. Yeah, we turn it up.
1: Ze heeft een tijdelijke pauze genomen om ja, even aan zichzelf te werken. Dat is maar goed ook natuurlijk. Je hoorde Ariana Grande en No Tears Left to Cry bij Kiss FM. En dit is nu muziek van Kygo.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je geld krijgen voor je thuislaadsessies. Ook als je werkgever je laadkosten al betaalt. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt. Het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op TOV Essentials. Essentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
3: Goedemorgen, ik ben Ronald Hemmelswaan. In een flatgebouw in Utrecht zijn bijna 50 zware vuurwerkbommen gevonden. Het gaat om de zwaarste soort cobra's. Die lagen onder de flat opgeslagen in een kelderbox. Politie zegt dat omwonenden groot gevaar liepen door het zware vuurwerk. De eigenaar van de kelderbox in Utrecht is opgepakt. Er wordt onderzocht of 3 explosies vannacht in de omgeving van Berkel en Roderijs te maken hebben met brand in een loods daar vannacht. 1 explosie was ook in Berkel en Roderijs, de andere 2 in Rotterdam. Eentje bij een bedrijfsverzamelgebouw, de andere bij een bedrijf waar de nacht ervoor 3 auto's uitbrandden. Ajax-fans voelen zich in de Kroatische stad Split zo onveilig dat ze maar naar huis zijn gegaan. Dat zegt de supportersvereniging over confrontaties tussen supportersgroepen. Ajax-fans zouden zijn aangevallen door aanhangers van Hajduk Split. Die clubs spelen vanavond tegen elkaar in de Conference League. En opnieuw is er van een superster een Barbie-pop gemaakt. Na onder andere Whitney Houston en Miley Cyrus gaat het dit keer om Celine Dion. De pop heeft dezelfde blauwe jurk als Celine Dion droeg tijdens een optreden bij de Oscars jaren geleden. Toen zong ze My Heart Will Go On, de titelsong van de film Titanic. En dan het weer van Weer Online. Droog met af en toe zon en het wordt opnieuw een zachte dag voor de tijd van het jaar. 17 tot lokaal 21 graden. Vanmiddag komt er wel wat meer bewolking aan. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de KISS-app.
4: Ja, goedemorgen, welkom met Stella Lefty. Zometeen ook Sigala komt eraan. Justin Bieber na Teddy Swims en Mr. Know It All.

Jackson 5. Marcy Gala dacht in 2015. Goh, hier kan ik ook wel wat mee. En zodoende Easy Love bij Kiss FM. Goedemorgen, welkom. Mijn naam is Ferry Omen met de hits. Zometeen Calvin Harris. Ook Chris Cross Amsterdam komt eraan. Justin Bieber.

heeft een eigen boerderij. Onze Calvin Harris, Satisfy, hoorde je bij Kiss FM. En hij drinkt alleen nog maar, heeft namelijk zijn eigen koffiebonen spul op zijn boerderij. Alleen nog maar koffie van zichzelf. Maar dat is ook wel lastig. Dan ga je bij iemand op de koffie en dan zeg je, ja nee, ik drink alleen maar koffie uit mijn eigen tuin. Ja, dat lijkt me wel ingewikkeld voor Calvin Harris zijnde, maar goed. Hij moet het zelf weten. Satisfy, hoorde je bij Kiss FM.

0: grootste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

geven een wereldtournee in de VS en Mexico. Dat is een wereldtournee. Dus ze doen helemaal niet de wereld aan, maar dat is dan een wereldtournee. Ja, ik vind dat zo stom van die artiesten die zeggen, ja, we gaan een world tour doen en vervolgens alleen in Amerika optreden. Weet je wel? Door de Maroon 5 en Moves Like Jagger bij Kiss FM met Taylor Swift zo meteen. En het is nu Jason.

Selena Gomez komt eraan. En na 12 uur heel veel plezier met de one and only Dimitris Koms met de meeste hits van het land. En de Kiss Lunch, wat wil je horen? Mag je doorgeven? En is dit de muziek van Olivia Dinu? Kiss.

0: FM, your hit music station.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
3: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Albert Heijn levert in het hele land weer houdbare en verse producten vanuit de distributiecentra. Vanochtend was het nog niet gelukt om overal groente en fruit in de schappen te krijgen. De website en de app liggen na het cyberincident nog wel plat en online boodschappen bestellen is dus ook nog niet mogelijk. In Utrecht zijn de bewoners van een flatgebouw ontsnapt aan een enorme explosie. In een kelderbox onder de flat vond de politie bijna 50 vuurwerkbommen. Het gaat om de zwaarste soort cobra's. De eigenaar is opgepakt. Bij hem thuis werd ook nog een explosief gevonden. Alle cobra's zijn veilig weggehaald. Inbrekers slaan vaak toe in de zomer, maar dat lijkt dit jaar mee te zijn gevallen. Het aantal inbraken bij mensen thuis daalde in juli, augustus en september met 400, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De grootste afname was in Overijssel, daar is het aantal woninginbraken gehalveerd. En vanaf vandaag mag je op treinstations in Duitsland geen alcohol meer drinken. Deutsche Bahn doet dat voor de veiligheid. Afgelopen zomer werd een spoorbeheerder nog in elkaar geslagen door een dronken passagier. In de trein mag wel alcohol worden gedronken. Sterker nog, Deutsche Bahn verkoopt het zelf aan boord. En dan het weer van Weer Online. Ook vanmiddag droog en zonnig. Later neemt de bewolking vanuit het westen wat toe. Het wordt 17 tot lokaal 21 graden. Morgen in de loop van de dag regen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app. Dimitris Kos.
4: Hey, goedemiddag. Temper City hoor je zometeen. Katy Perry ook. En we beginnen de KISS-lunch op je donderdag met Afro.

Katy Perry en Roar aan het begin van de Kiss Lunch. Eet smakelijk als je al lekker in de bakken staat te graaien op je werk. Ja hoor, de lunch is geopend toch om 12 uur of ben jullie om 12:30 op kantoor? Ja, dat kan ook natuurlijk. Hey, wat zou je willen horen tijdens de lunch? Dat is het recept van de Kiss Lunch. Ik draai alles wat jij wil horen. Maar dan moet je het wel even appen. 0800 1078 is het appnummer van Kiss FM. Stuur me op wat je wil horen tijdens de Kiss Lunch.

V. Ik ben mijn eerste hoofdstuk aan het schrijven van een roman. Ik hoop dat het wat wordt. Groetjes van Fleur van Dam uit Delft. Ja, zo kun je ook je donderdagmiddag doorkomen natuurlijk. Hè? En ze wil graag Rihanna horen met SNM voor de inspiratie. Nou, zojuist maar even gelijk gedraaid in de Kiss Lunch. Tot aan 1 uur lekker lunchen met je favoriete hits. Wat wil jij horen hier bij Kiss FM? Je hebt tot 1 uur de tijd om je favoriete plaat aan te vragen. Het aanvragen kan via de WhatsApp op 0800 1078.

0: Kiss FM.
1: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

0: Kiss FM Catch On. Kiss FM. Ik ben thuis aan het werk. Ik geef online bijles aan middelbare scholieren. Yara Bosman stuurt dat uit Zwolle. Ze heeft nu een pauze en wil graag Niall Horan draaien. Horen. Nou, die ga ik zo draaien. Nou, Niall Horan. Ja. Komt eraan, dinner party. En wat wil jij horen in de Kiss Lunch? Stuur het deze kant op 0800-1078. Vraag dus niet Niall aan, die komt er sowieso aan. Ook Lost Frequencies en Taylor Swift onderweg bij Kiss FM.
1: In Flevoland lopen veel mensen rond met lichamelijke klachten die blijven terugkomen. Niet omdat het lichaam faalt, maar omdat de oorzaak vaak niet wordt aangepakt. Bij The Bonesetters en Mylord en Urk werken we met de Scope Reset-methode, gericht op herstel van binnenuit. Geen wachttijden. Plan direct via afspraak.thebonesetters.nl.
2: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
3: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
4: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment. Eco voor rust in het groen. Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo. Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
5: Wat ga jij morgen doen? Chillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.com. De leukste uitjes voor de beste deal.

Major Lazer tijdens jouw lunch. Eet smakelijk. Mijn naam is Dimitris. Dit is de Kiss Lunch bij Kiss FM. Elke werkdag tussen 12 en 1 bepaal jij de hits. Stuur me een appje op 0800-1078 wat jij heel graag wil horen. Stijn uit Eindhoven. Hoi Dimitris. Ik ben me aan het voorbereiden om te gaan werken. Ik ben bezorger in Rotterdam. Hopelijk nog wat maaltijden bezorgen deze lunch. En de groeten. Groeten terug en of ik Alex Warren kan draaien. Die komt eraan. Na Coldplay, dit is My Universe.

0: Bifstuk.com.
1: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
2: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
3: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat kijken naar de risico's van datalekken. Het afgelopen jaar ging het namelijk vaak mis. Denk bijvoorbeeld aan de hack bij Odido, waarbij gegevens van miljoenen klanten in handen zijn gekomen van criminelen. De Onderzoeksraad wil niemand de schuld geven, maar er vooral van leren. In Tilburg is een vrouw mishandeld na een verkeersruzie. Ze zegt dat ze voorrang had, maar kreeg het niet en maakte daarom een handgebaar. Bij haar huis werd de vrouw door inzittenden van de andere auto geschopt en geslagen. Ze raakte licht gewond. Er is één verdachte aangehouden, maar dat kunnen er nog meer worden. Dik een jaar na het geweld tussen groepen jongeren in Beverwijk, Heemskerk en Haarlem is tegen drie verdachten een straf geëist. Ze zouden een jongen hebben mishandeld. Justitie wil ze tot 2 jaar de cel in hebben. De mishandeling zorgde voor meer geweld tussen jongeren en daardoor gingen zelfs middelbare scholen dicht. En prins Harry en zijn vrouw Meghan hebben hun eerste gezamenlijke werkbezoek gebracht sinds ze weer in Groot-Brittannië wonen. Ze gingen in Nottingham naar goede doelen die ze steunen en maakten selfies met mensen die stonden te wachten. Het was geen koninklijk bezoek, want Harry en Meghan zijn geen werkende leden van het Britse Koningshuis meer. En dan het weer van Weer Online. Ook vanmiddag droog en zonnig. Later neemt de bewolking vanuit het westen toe. Het wordt 17 tot lokaal 21 graden. Morgen in de loop van de dag regen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app. Dimitris Kops.
4: Hey, goedemiddag. Zometeen hoor je Sigala. Olivia Dean komt eraan. En eerst Cameron Whitcomb. Dit is Kingdom of Fear.

0: Sigala, Easy Love. Dit is Kiss FM, het nieuwste radiostation van Nederland. Met alleen maar hits. Jazeker. Lekker doorwerken. Met beukers van Miles Smith en Clean Bandit zometeen. Dit is Olivia Dean, So Easy.
1: I could be

0: Lady Gaga, Kiss FM met Max en Andy Grammer. Zometeen The Thing I Love. Jonas Blue komt eraan, Harry Styles ook. En ja, ook een mannetje die alles weet.
1: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.

ever do. Adore You van Harry Styles hier bij Kiss FM. We gaan zo meteen terug in de tijd met Katy Perry, Last Friday Night. Weet jij nog wat je deed afgelopen vrijdag? Haal de herinneringen maar op zo meteen met Katy. Nou, mannetje dat alles weet. De Einstein. Teddy Swims, Mr. Know-it-all.

Ja, dat was maar het feestje wel, hè? Last Friday Night. Ja. De glasscherven liggen nog op de grond. Katy Perry hoorde je als throwback bij Kiss FM. Shakira komt eraan naar Offenbach.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Banken moeten hun klanten die slachtoffer zijn van phishing altijd meteen terugbetalen. Dat heeft het Europese Hof van Justitie bepaald. De bank mag dat geld alleen terugeisen als bewezen is dat klanten wel heel erg slordig zijn geweest. De Nederlandse banken hebben de uitspraak ook gehoord en gaan die bestuderen. De hack in Franse supermarkten waarbij de koelsystemen op hol sloegen, kan ook hier gebeuren. Uit onderzoek van RTLZ blijkt dat dezelfde koelinstallaties ook in onze supermarkten worden gebruikt. In Frankrijk zorgden hackers ervoor dat de systemen niet gingen koelen, maar verwarmen. Allerlei eten raakte bedorven en moest weg. Het kabinet sluit nog niet uit dat er extra geld komt voor het Werelderfgoedcentrum Waddenzee en dus het zeehondencentrum Pieterburen dat er onderdeel van is. De staatssecretaris wil eerst horen waardoor het centrum een miljoenentekort heeft. Verder vindt hij het redden van het hele centrum iets anders dan het overeind houden van de zeehondenopvang. En wielerbond KNWU noemt signalen over een angstcultuur en onveilige werksituatie bij wielerploeg Picnic PostNL zeer zorgelijk. Volgens onderzoek van de NOS zijn veel renners getraumatiseerd en al meerdere mensen stapten op. Volgens de bond is er zorgvuldig onderzoek nodig naar hoe het zover heeft kunnen komen. En dan het weer van Weer Online. Het is droog en vrij zonnig. Vanuit het westen neemt de bewolking geleidelijk wat toe. Het is 17 tot 21 graden. Morgen eerst droog met wat zon. Daarna gaat het regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app. Dimitris Kops.
3: Hey, goeiedag. Shakira en Burna Boy zometeen met Die Die. Madcon komt eraan met Begging. En eerst YouGel. Dit is Move.

0: is een bijzonder verhaal. Ilse de Lange had jaren geleden een hit met So Incredible. En in één keer heeft ze weer een hit met So Incredible. Ja, gewoon dezelfde hit. Maar dan jaren later. Ja, het is een geweldig verhaal. Omdat die country zo populair is tegenwoordig. Hè? We gaan hem zo meteen draaien. So Incredible van Ilse de Lange. En ook Chris Cross Amsterdam. En Milky en David Guetta. Just the way you are. Onderweg bij Kiss FM.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs.

0: Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
1: De mid-season sale bij Kicks is gestart. Shop nu met kortingen tot 30% op de nieuwste collectie van topmerken. Voor vanavond 12 uur besteld is volgende werkdag in huis. Kicks.nl. Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment. Eco voor rust in het groen. Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo. Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
2: Vereenvoudig je administratie met een tankpas van tankpas.nl. Tanken, laden, parkeren en zelfs de wasstraat. Allemaal geregeld met één pas. Tankpas.nl wordt geaccepteerd bij alle tankstations. Nu 3 maanden gratis en opzeggen wanneer je wilt. Bestel via tankpas.nl en ontvang je pas binnen 2 werkdagen.

0: Temper City hoor je zometeen bij Kiss FM.
1: Kiss FM.
2: Kiss, new music.
3: En die goes.
0: Is die nieuwe aanstekelijke van Milky en David Guetta. Dit is Just The Way You Are.

0: Hij is geboren in het land dat als je daar een sigaret uittrapt op de grond, dat je $1000 boete moet betalen. Echt zo. Ze hebben daar ongelooflijk strenge regels. En het schijnt er ook heel schoon te zijn op straat. Ja, niemand durft daar troep op straat te gooien. Hey. Ik ben er nooit geweest, maar ja, moet je maar eens naar googlen. Singapore. Kygo is er geboren. Ja. Je zegt altijd wel de DJ uit Noorwegen, maar hij is geboren in Singapore. Joris stole de show hier bij Kiss FM. Bijna 3 uur. Vanaf 3 uur. Luc van Rooij met de middagshow.
1: Hello. Estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!

0: mensen.
1: Download nu de app via de app en Google Play Store. Kiss FM, your hit music station.
2: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
3: Start de motor. De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
8: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
9: Kiss FM News.
10: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. De schappen bij Albert Heijn zijn naar verwachting vandaag weer overal gevuld. Dat schrijft de supermarkt in een e-mail aan de klanten, meldt RTL Nieuws. Vanochtend waren veel schappen met groenten en fruit nog leeg. Na het cyberincident van deze week is online bestellen nog niet mogelijk en ook ligt de website er nog uit. Afgelopen dagen zijn meerdere drones gezien boven de Eemshaven in Groningen. Er werd onder andere een grote drone gezien waar meerdere kleine uitkwamen. De haven is verboden gebied voor drones. De politie is erbij gehaald, die weet nog niet waar ze vandaan kwamen. In Pakistan is het dak van een school ingestort. Tientallen kinderen en een volwassene zijn omgekomen. Ze raakten bedolven onder het puin. De reddingsactie duurde uren. Waardoor het dak is ingestort is nog niet duidelijk. De eigenaar van het schoolgebouw is gearresteerd. En een vogel in dierentuin Artis heeft een nieuwe snavel gekregen. Bij het pikken naar voedsel waren de boven- en onderkant afgebroken. Het is een grote snavel, 20 centimeter. Hij is gemaakt met een 3D-printer. De vogel is voor zover bekend de eerste ter wereld met een snavelprothese. Het weer dan van weer online. Droog en vrij zonnig, maar vanuit het westen wat meer bewolking. Van noord naar zuid is het 17 tot 21 graden. Morgen eerst wat zon, maar later op de dag gaat het regenen. En dat was het ANP-nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de KISS-app. Luc van Rooij.
11: En daar komen we niet zo makkelijk vanaf.
12: Yo, Lucky.
11: KISS & Ride, goedemiddag. Voor 4:30 onder andere The Weeknd, Stella Lefty, Mika en we beginnen met Damiano David.

0: gisteren op de Kiss and Ride Traintrack. Vandaag gewoon even tussendoor. Calvin Harris en Jazzy met Satisfy. Goedemiddag, Kiss FM. Brad Pitt, ja, is gespot in Parijs met Ines de Ramon. Daar liepen ze hand in hand. Ze waren bij een optreden van James Blake geweest. En toen ze daar naar buiten kwamen, kwamen ze dus hand in hand naar buiten. Gespot door de celebrity media, oftewel de paparazzi. Ze hebben zich er zelf niet zoveel van aangetrokken, want ze zijn lekker doorgehobbeld richting het hotel.
1: Kiss and Ride.
0: Met z'n direct Dua Lipa.

0: Timberland met Bruno Mars en Carol G. En het was stil. Goedemiddag, Kiss and Ride. Strakjes, Miles Smith.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment. Eco voor rust in het groen. Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo. Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
3: Wat ga jij morgen doen? Hullen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.com. De leukste uitjes voor de beste deal.

0: je weet wat dat soort dingen zijn. Maar dat is een hele grote groep mensen die bij elkaar komt. Omdat ze fan zijn van het een dan wel het ander. Nou, in dit geval is het dus de 90s kom. En Selma Blair die staat daar nog gewoon op de lijst van mensen die daar acte présence gaan geven. Ondanks het feit dat ze nog moet horen of ze het gevangen ingaat. Naar aanleiding van al die mishandelingen.
1: Kiss Throwback.

0: missen.
1: Download nu de app via de app en Google Play Store. Kiss FM, your hit music station.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
4: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. In de provincie Utrecht zijn gisteravond meer dan 100 automobilisten betrapt met een telefoon in hun hand. De politie controleerde op verschillende wegen vanuit een touringcar. Wie tijdens het rijden zijn smartphone gebruikt, loopt 2,5 keer meer risico op een ongeluk. De boete is niet mals, €440. Het kabinet moet snel met een plan komen om het leed te herstellen dat is aangericht door de slavernij, vindt D66. Er gebeurt wel wat. Nazaten kunnen bijvoorbeeld gratis hun naam laten veranderen, maar dat is niet genoeg. Volgens D66 is er nog altijd veel ongelijkheid door het slavernijverleden. De marathon van Rotterdam stopt met de loting om de startbewijzen. Het is nu gewoon wie het eerst komt, het eerst maalt. De inschrijving start op 4 november. Lopers die vorig jaar werden uitgeloot krijgen al om 10 uur toegang. De helft van de startbewijzen is voorheen gereserveerd. De rest komt om 2 uur in de verkoop. En baanwielrenner Harry Lafrijs heeft een record gebroken. Hij is voor de 5e keer wereldkampioen geworden op de keirin. En dat is nog nooit iemand gelukt. Bij keirin rijden 6 renners eerst achter de motor en daarna sprinten ze een paar rondjes. Alles bij elkaar heeft Lafrijs al 22 wereldtitels op zak. Het weer dan van Weer Online. Vanuit het westen komt bewolking het land binnen. Verder is het op veel plaatsen nog zonnig en het blijft droog. Morgen eerst wat zon en 17 tot 20 graden. Later op de dag regen. En dat was het ANP-nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app. Luc van Rooij.
5: Goedemiddag.
6: Yo, Lucky.
5: Op kantoor, in de file of misschien al thuis op de bank. Goedemiddag, KISS & Ride. Verderop onder andere de Kid Leroy. Maar we beginnen met Teddy Swims.

Tot voor kort alleen een probleem in het oosten van het land. En nu schijnt het ook in het midden al voor te komen. The Wolves, Jordi Selena Gomez. Goedemiddag, Kiss FM. Straks de Kiss M Ride Train Track met de grote vraag. Is hij nou

Fancyers, you have a kiss and somebody new. Je kan hem niet aanvragen, het is me net hoe mijn pet staat die dag. Eén ding is 100% zeker, ik draai hem voor jou op bron dan wel al in een overvolle trein. Sinds augustus 2025 wordt hij heel veel gezien met Zoe Kravitz. Ja, de dochter van. In april van dit jaar kwamen er plotseling verlovingsgeruchten omdat Zoe werd gefotografeerd met een hele opvallende ring. En volgens insiders zouden ze heel relaxed zijn over trouwplannen, maar wel hele grote feesten willen geven. Beste reizigers, Harry Styles met American Girls is vandaag de Kiss and Ride Train Track. Ride.

0: wil je één ding. Dat het respectvol, netjes en betrouwbaar gebeurt. Seniorenhulp Nederland helpt al 25 jaar bij seniorenverhuizingen en woningontruimingen. Seniorenhulp Nederland. Kijk op seniorenhulp.com.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
3: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, WPC of hout? Kijk op tuinhoudnodig.nl.

op kantoor, in de file of misschien al thuis op de bank. Goedemiddag, Kiss and Ride. Goed nieuws voor de fans van Sly Stallone. U weet wel, hem van Rambo en The Expendables, maar ook van Rocky. Op 15 december van dit jaar viert Sylvester Stallone de 50ste verjaardag van Rocky. Met een speciale 4K UHD en Blu-ray uitgave. Boy. Misschien een leuk ideetje voor de kerstcadeautje.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
5: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Nederland en Frankrijk hebben voor het eerst overlegd over samenwerking op het gebied van kernwapens. Het gesprek was in Parijs, meldt de NOS. Europese NAVO-landen willen voor hun defensie minder afhankelijk worden van Amerika. Mogelijk worden in ons land Franse kernwapens gestationeerd. Het aantal woninginbraken in ons land neemt al jaren af en de politie weet waardoor dat komt. We beveiligen ons huis steeds beter, vooral het hang- en sluitwerk. Ook zijn er minder rondtrekkende bendes actief. Het afgelopen kwartaal werd vooral in Overijssel veel minder in huizen ingebroken. Een executie in Amerika wordt toch niet live uitgezonden. Een man die in Texas 13 mensen doodschoot op een legerbasis kreeg de doodstraf. Hij moet voor het vuurpeloton komen en defensieminister Hegseth wilde dat laten streamen. Daarop kwam veel kritiek en president Trump zette nu een streep door. En justitie eist TBS met dwangverpleging tegen een man uit Terneuzen voor het stalken van BN'ers en NPO-medewerkers. Hij zou ruim een jaar lang tv-presentatoren en radio-dj's hebben lastiggevallen. Ook verspreidde hij telefoonnummers van Maxime Meiland, André van Duin en Matthijs van Nieuwkerk. Het weer dan van weer online. Het is wisselend bewolkt, maar het blijft droog. Morgen begint met wat zon, maar later gaat het vanuit het westen regenen. Voor de regen uit wordt het dan nog 17 tot 20 graden. En dat was het ANP nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de Kiss app.
6: Ja hoi.
7: Yo, Lucky.
6: Kiss and Ride met een gastenlijst voor 5:30 waar je u tegen zegt. Natasha Bedingfield, Mike Posner, DJ Gorja. En we beginnen met Jonas Blue en Malie.

0: Boys D hier bij Kiss and a Bar Song Tipsy. 400 medewerkers van de publieke omroepen hebben de NPO in een brandbrief gevraagd af te zien van deelname aan het Eurovisie Songfestival. Ze zeggen het besluit wel mee te doen niet te kunnen aanvaarden. Verder schrijven deze 400 in de brief: wie verbinding serieus neemt, moet ook bereid zijn te luisteren naar degene die door een besluit worden geraakt. Precies, 400 schrijvers van deze brief. Denk daar zelf even over na.
1: Kiss and Ride.
0: Met nu Temper City.

0: jouw filefeestje schuine streep per party. Goedemiddag, Kiss and Ride met strakjes Taylor Swift.
1: Wie is eigenlijk de baas in jouw hoofd? Jij of je gedachten en emoties? Bij Mind Managers Club leer je begrijpen wat er in je omgaat en hoe je zelf weer de regie pakt. Meer rust, meer grip, meer jezelf zijn. Word de leider van je eigen leven op mindmanagersclub.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac, geweldig lopen, gegarandeerd.

Jouw filefeestje, schuine strepen, rondparty. Goedemiddag, Kiss and Ride. We duiken even in de socials van onze bekenden. Zo heb ik daar iets gevonden bij Gordon. Die heeft 3200 haarzakjes met 6400 nieuwe haren laten vullen.

0: vakantie op Mallorca. En de ouders en de broers zijn ook mee. Hij heeft een foto geplaatst met daarbij dag met een gouden randje. Zijn jullie weer helemaal op toon?
1: Kiss FM.
2: Kiss New Music.

Sugar. Harry Styles hier bij Kiss en Watermelon Sugar. Goedemiddag Kiss and Ride met strakjes Bruno Mars na een line-up waar je van gaat watertanden. David Guetta, Teddy Swims en Tones in the House.

0: FM, your hit music station.
1: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
2: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment? Eco voor rust in het groen? Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo? Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
3: KissFM News.
4: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Het kabinet gaat binnen een jaar een plan maken om de schade door de slavernij te herstellen. Volgens D66 en meerdere oppositiepartijen is dat hard nodig, omdat er nog steeds veel ongelijkheid is in de maatschappij. VVD en CDA vinden dat het vooral gaat om erkenning. De Fiat heeft twee mannen uit Rotterdam opgepakt voor fraude rond de compensatie van de toeslagenaffaire. Ze zouden met valse documenten onjuiste schulden hebben opgegeven bij de instantie die zich ermee bezighoudt. Misschien zijn meer mensen bij de fraude betrokken en de Fiat sluit meer aanhoudingen niet uit. Nieuwe datacenters die op de wachtlijst staan voor een stroomaansluiting vragen evenveel stroom als alle Nederlandse huishoudens samen. Dat zeggen netbeheerders tegen Nieuwsuur. Ze vinden dat er een grens moet worden gesteld, net als bij stikstof. Niet alles kan, zeggen ze. En de voedselbanken zijn blij met de extra leveringen van Albert Heijn. Door het cyberincident konden veel winkels de afgelopen dagen niet worden bevoorraad. Om te voorkomen dat vers producten bederven, doneert Albert Heijn die aan de voedselbanken. Dat kunnen we goed gebruiken, zegt de woordvoerster. Het weer dan van Weer Online. Wisselend bewolkt, maar droog. Morgen eerst op veel plaatsen zonnig, maar later vanuit het westen regen. Daarvoor wordt het nog 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM.

0: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
1: Ben je wel eens eenzaam? Of mis je iemand om echt mee te praten, samen iets te ondernemen of gewoon jezelf te zijn? Goed gezelschap is geen luxe, maar een levensbehoefte. Bij High Class Gezelschap draait het om aandacht, gesprekken en samen mooie momenten beleven. Kijk op highclassgezelschap.com.
2: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
3: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees. Wat ga jij morgen doen? Vullen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

0: www.voetklachten.com. Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
2: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
3: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Het kabinet heeft Ja 21 niet kunnen overhalen om het belastingplan te steunen. Ja 21 wil alleen steun geven als gemeenten meer vrijheid krijgen om asielzoekers te weigeren. Fractieleider Eertmans vindt lastenverlichting ook belangrijk, zei hij, maar het asielbeleid telt voor hem zwaarder. Drugsverdachte Jan G. uit Overasselt is door Duitsland uitgeleverd aan ons land. Hij werd daar opgepakt ruim 2 weken na een geweldsuitbarsting bij zijn huis. Een groep gewapende mannen viel het huis aan en schoot een bewaker dood. Het zou te maken hebben met een onderschepte partij cocaïne. De dode, die zaterdag viel bij een zwaar ongeluk op de A2 bij Breukelen, was toch geen spookrijder. Dat zegt de politie na onderzoek. De automobilist was niet goed geworden en raakte de controle over het stuur kwijt. Daardoor schoot de auto door de middenberm waar geen vangrail is en botst op 2 andere auto's. En tegenover het AZ-stadion in Alkmaar is een pro-Palestijns protest bezig. Volgens de regio-omroep staan er tientallen demonstranten met Palestijnse vlaggen en andere symbolen. AZ speelt vanavond in de Europa League tegen het Israëlische Hapoel. Maar zonder uitsupporters, want die zijn niet welkom. Het weer dan van Weer Online. Vanavond droog met wolkenvelden. Morgen begint droog met landinwaarts wat zon, maar vanuit het westen volgt regen. Voor de regen uit wordt het nog 17 tot 20 graden. Later gaat het aan zee stevig waaien. En tot zover het ANP-nieuws.
4: In heel Nederland op DAB+. In de

0: workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
1: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte.

0: Kiezen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni, puur van oorsprong. Proef het verschil.
1: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
2: Er is één gesprek dat je al maanden uitstelt. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Weten waarom? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.

0: Play Store. Kiss FM, your hit music station. Het vakantiefestival komt er weer aan. 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival. Van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com. Kiss FM
1: News. Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Wie online boodschappen bestelt bij Albert Heijn moet nog even geduld hebben. Pas vanaf maandag worden ze weer bezorgd. Na het cyberincident moeten eerst de systemen stap voor stap op orde worden gebracht, zegt AH. Wel worden de winkels weer bevoorraad en zijn overal de schappen weer gevuld. In Den Helder is een gaslek in een woonwijk en daarom zijn meer dan 30 huizen ontruimd. Mensen roken een gaslucht en een paar werden niet goed. Ze zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Het lek is nog niet gevonden, wel is het gas afgesloten, dus er ontsnapt niks meer. De nieuwe balzaal van president Trump die bij het Witte Huis wordt aangebouwd is mede betaald door techbedrijven Apple en Nvidia. Ze droegen 22 miljoen bij, meldt de Washington Post. De bouw is omstreden, want er werd een deel van het Witte Huis voor gesloopt, zonder toestemming van het congres. En in Duitsland is het sinds vandaag verboden om alcohol te drinken op treinstations. De spoorwegmaatschappij vond het nodig voor de veiligheid. Afgelopen zomer werd een conducteur aangevallen door een dronken zwartrijder. Hij raakte zwaar gewond. Het verbod is niet waterdicht, want in de trein wordt toch wel drank verkocht. Het weer dan van Weer Online. Vanavond droog met wolkenvelden. Morgen begint droog met landinwaarts wat zon, maar vanuit het westen volgt regen. Voor de regen uit wordt het 17 tot 20 graden. Later gaat het aan zee stevig waaien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad.

In Flevoland lopen veel mensen rond met lichamelijke klachten die blijven terugkomen. Niet omdat het lichaam faalt, maar omdat de oorzaak vaak niet wordt aangepakt. Bij De Boonzetters en Mylord en Urk werken we met de Scope Reset-methode, gericht op herstel van binnenuit. Geen wachttijden. Plan direct via afspraak.deboonzetters.nl.

0: Kink.com.
1: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
3: Er is één gesprek dat je al maanden uitstelt. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Weten waarom? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.
4: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Terwijl het kabinet steun zoekt voor begrotingen, dient de SGP een motie van afkeuring in tegen zorgminister Hermans. De partij is het er niet mee eens dat ze een proef met late abortussen laat doorgaan. En dat was een eis van de SGP om de begroting te steunen. Het kabinet heeft de steun nodig om de begroting erdoor te krijgen. In de Amsterdamse wijk Floradorp zijn weer relletjes uitgebroken, net als gisteren. Bewoners kregen toen te horen dat ze met oud en nieuw geen vreugdevuur mogen aansteken op straat. Boze jongeren staken pellets in de fik en gooiden flesjes en stenen naar de politie. De ME is ingezet. In meerdere winkels van Albert Heijn zijn toch nog lege schappen te zien. Na het cyberincident zijn er al dagen problemen met de bevoorrading. Eerder vanavond zei Albert Heijn dat overal in het land de schappen weer zijn gevuld. Online boodschappen bestellen duurt nog even en kan pas weer vanaf maandag. En AZ heeft de returnwedstrijd tegen het Israëlische Hapoel in de Europa League gewonnen. Het werd 2-1. Er werd van tevoren gedemonstreerd bij het stadion in Alkmaar door tientallen mensen met Palestijnse vlaggen. Ajax is de Conference League begonnen met een nederlaag. In Kroatië verloor Ajax met 2-1 van Hajduk Split. Het weer dan van weer online. Vanavond nog droog, maar vannacht kan in het noorden wat regen vallen. Morgen eerst landinwaarts wat zon en dan wordt het 17 tot 20 graden. Later volgt vanuit het westen regen en gaat het aan zee stevig waaien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM.

0: Moet je de verhuizing van je ouders of schoonouders nog regelen? Of moet het ouderlijk huis worden ontruimd? Dan wil je één ding: dat het respectvol, netjes en betrouwbaar gebeurt. Seniorenhulp Nederland helpt al 25 jaar bij seniorenverhuizingen en woningontruimingen. Seniorenhulp Nederland. Kijk op seniorenhulp.com.
1: Wie is eigenlijk de baas in jouw hoofd? Jij of je gedachten en emoties? Bij Mind Managers Club leer je begrijpen wat er in je omgaat en hoe je zelf weer de regie pakt. Meer rust, meer grip, meer jezelf zijn. Word de leider van je eigen leven op mindmanagersclub.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, WPC of hout? Kijk op tuinhoutnodig.nl.
4: Wat ga jij morgen doen? Wielen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: In Flevoland lopen veel mensen rond met lichamelijke klachten die blijven terugkomen. Niet omdat het lichaam faalt, maar omdat de oorzaak vaak niet wordt aangepakt. Bij De Boonzetters en Mylord en Urk werken we met de Scope Reset-methode, gericht op herstel van binnenuit. Geen wachttijden. Plan direct via afspraak.deboonzetters.nl.
3: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.

0: Kiekster.com.
1: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
2: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk is een ernstig ongeluk gebeurd tussen een trein en een bus. Zeker 19 mensen raakten gewond, van wie 5 ernstig, maar niemand is in levensgevaar. In beide richtingen, dus ook naar Engeland, is het treinverkeer stilgelegd. Het kabinet krijgt het steeds moeilijker om op rechts steun te vinden voor begrotingen en het nieuwe belastingplan. De SGP diende een motie van afkeuring in tegen zorgminister Hermans, omdat ze een proef met late abortussen laat doorgaan. Ja 21 wil alleen akkoord gaan als gemeenten meer vrijheid krijgen in het weigeren van asielzoekers. In de Amsterdamse wijk Floradorp zijn 3 mensen opgepakt voor relletjes. 2 zijn minderjarig. Gisteren was het ook al onrustig. Bewoners kregen toen te horen dat ze met oud en nieuw geen vreugdevuur mogen aansteken op straat. Boze jongeren staken pellets aan en vernielden dingen. Ook gooiden ze stenen en flessen naar de politie. En Ajax is de Conference League begonnen met een nederlaag. In Kroatië werd met 2-1 verloren van Hajduk Split. Een kwartier voor tijd lag het duel een tijdje stil toen thuissupporters vuurwerk afstaken. In de Europa League won AZ op eigen veld met 2-1 van Hapoel. Israëlische supporters waren niet welkom in Alkmaar. Het weer dan, van weer online. Vannacht kan in het noorden wat regen vallen. Morgen eerst landinwaarts wat zon en dan wordt het 17 tot 20 graden. Later volgt vanuit het westen regen en gaat het aan zee stevig waaien. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
1: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment. Eco voor rust in het groen. Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo. Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: In Flevoland lopen veel mensen rond met lichamelijke klachten die blijven terugkomen. Niet omdat het lichaam faalt, maar omdat de oorzaak vaak niet wordt aangepakt. Bij The Bonesetters en Mylord en Urk werken we met de Scope Reset-methode, gericht op herstel van binnenuit. Geen wachttijden. Plan direct via afspraak.theBonesetters.nl.

0: Meister.com.
1: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
2: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
3: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het kabinet schuift tientallen infraprojecten op de lange baan. RTL Nieuws heeft de begroting voor infrastructuur in handen die morgen wordt gepresenteerd. Het kabinet geeft de voorkeur aan onderhoud van bestaande wegen, bruggen en tunnels in plaats van nieuwe projecten. Bij een ongeluk bij de kanaaltunnel in Frankrijk zijn zeker 19 mensen gewond geraakt. Een busje met vrachtwagenchauffeurs botste op een stilstaande trein. Volgens de autoriteiten is niemand in levensgevaar. Eurostar, die via de kanaaltunnel tussen Londen en het Europese vasteland rijdt, zegt dat hun treinen gewoon kunnen blijven rijden. Er is al bijna 1 miljoen euro ingezameld voor de zeehondenopvang in Lauwersoog in Groningen. Dat is ongeveer een derde van het bedrag dat nodig is om te blijven bestaan. Het centrum krijgt geen steun meer van de overheid en daarom dreigt het failliet te gaan. De Partij voor de Dieren vraagt het kabinet om toch te helpen. In de Europa League heeft NEC niet uit weten te halen tegen het Bulgaarse Levski Sofia. Ze speelden met 1-1 gelijk. En FC Twente kwam ook in actie in de Conference League. Zij wisten wel te winnen. Tegen FC Thun uit Zwitserland werd het 1-0. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht kan in het noorden wat regen vallen. Morgen eerst landinwaarts wat zon en dan wordt het 17 tot 20 graden. Later volgt vanuit het westen regen en gaat het aan zee stevig waaien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de

0: Vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
1: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
2: In Flevoland lopen veel mensen rond met lichamelijke klachten die blijven terugkomen. Niet omdat het lichaam faalt, maar omdat de oorzaak vaak niet wordt aangepakt. Bij The Bonesetters en Mylord en Urk werken we met de Scope Reset-methode, gericht op herstel van binnenuit. Geen wachttijden. Plan direct via afspraak.thebonesetters.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
7: Er is één gesprek dat je al maanden uitstelt. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Weet je waarom? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees. Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van het cyberincident dat al dagen de supermarkten plat legt. En het OM ziet nog geen reden om zelfstandig een opsporingsonderzoek op te starten. Dat zegt het hoofd van de cyberpolitie bij Pauw en de Wit. Hij roept op om bij elk cyberincident aangifte te doen. In de wijk Floradorp in Amsterdam-Noord is het al de hele avond onrustig. Er worden brandjes gesticht en met stenen en vuurwerk naar de politie gegooid. Net als gisteren moest de ME in actie komen. Zeker 5 mensen zijn opgepakt, 4 van hen zijn minderjarig. De meeste mensen in Den Helder die door een gaslek hun huis uit moesten, kunnen vannacht in hun eigen bed slapen. Aan het eind van de middag moesten 38 woningen worden ontruimd. Zeker 24 huishoudens kunnen weer terug. De mensen die niet terug kunnen, brengen de nacht door in een hotel. En er was vanavond veel Europees voetbal. In de Europa League speelde NEC met 1-1 gelijk tegen Levski Sofia. En in de Conference League won FC Twente met 1-0 van FC Toen. Eerder op de avond verloor Ajax met 2-1 van Hajduk Split. En AZ die won met 2-1 van Hapoel Beersheva. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op de meeste plekken droog, maar in het noorden kan lokaal een bui vallen. Het koelt af tot een graad of 13. De nieuwe dag begint met zon, maar vanuit het westen gaat het regenen. Het wordt 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad.

0: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl. Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
1: Wat ga jij morgen doen?
2: Hullen in de achtbaan?
1: Aapjes kijken in de dierentuin?
2: Of lekker ontspannen in de sauna?
1: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

0: Kiss FM, your hit music station. Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
2: Heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Het kabinet komt met een prioriteitenlijstje van infraprojecten die voorrang krijgen, meldt RTL Nieuws op basis van gelekte plannen. Zo gaat het vernieuwen van bestaande wegen, bruggen en tunnels voor het bouwen van nieuwe projecten. De begroting voor infrastructuur wordt morgen door het kabinet gepresenteerd. Bij een schietpartij op een basisschool in de Amerikaanse staat Oregon zijn zeker 4 doden gevallen, meldt de Amerikaanse zender CBS. Onder de slachtoffers zijn 3 kinderen. Ook de schutter is dood, hij is neergeschoten, maar het is niet duidelijk door wie. De biografie van verzetsheld Willem Wilbrink is sinds vanavond niet meer te koop. Volgens de NOS heeft de uitgever daarom gevraagd. Het boek kwam 3 jaar geleden uit, maar vorige week ontdekte het Historisch Nieuwsblad dat veel verhalen over zijn tijd in concentratiekamp Dachau waarschijnlijk niet kloppen. En de Russische DJ is niet welkom op het Amsterdam Dance Event volgende week. Hij raakt in opspraak toen een berichtje van hem uitlekte waarin hij een Oekraïense DJ een gruwelijke dood toewenst. De consul van Oekraïne zegt tegen het AD dat hij hoopt dat andere Russische artiesten ook worden geweerd. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op de meeste plekken droog, maar in het noorden kan lokaal een bui vallen. Het koelt af tot een graad of 13. De nieuwe dag begint met zon, maar vanuit het westen gaat het regenen. Het wordt 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM.

De mid-season sale bij Kicks is gestart. Shop nu met kortingen tot 30% op de nieuwste collectie van topmerken. Voor vanavond 12 uur besteld is volgende werkdag in huis. Kicks.nl.

0: Kiss FM, your hit music station. Valt jouw bedrijf niet op tussen alle reclame? Smit Media Solutions ontzorgt je van A tot Z in print en sign. Drukwerk, ledschermen, 3D-hologrammen, displays, vlaggen en spandoeken, autoreclame en beursstands. Vraag nu gratis advies aan via smitmediasolutions.nl. Smit met een D.
1: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
2: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In het Drentse plaatsje 1 heeft een grote brand gewoed in een loods van een boerderij, meldt RTV Drenthe. De loods werd gebruikt als houtopslag. De brandweer werkte met man en macht om een naastgelegen kippenschuur te beschermen waar nog levende kippen binnen waren. De brand is inmiddels onder controle. Het Witte Huis zit achter het beperken van het systeem dat het Oekraïense leger gebruikt, heeft persbureau Reuters ontdekt. De Oekraïners gebruiken het communicatiesysteem Starshield van Elon Musk. Of het bevel van president Trump komt of van iemand anders is niet duidelijk. Door de beperkingen kunnen drones minder snel vliegen. Er zijn weer protesten in Albanië, net als de afgelopen dagen. In de hoofdstad Tirana en andere steden gingen mensen de straat op tegen de regering. Ze protesteren ook tegen een luxe hotel dat de familie van president Trump wil bouwen in een natuurgebied waar flamingo's leven. Ze hebben dan ook een flamingo als symbool. En er komt een einde aan de schrikkelseconde. Om de zoveel jaar werd er een extra seconde geteld, omdat de aarde niet altijd precies in 24 uur om zijn as draait. Die extra seconde zorgt regelmatig voor crashende computersystemen. Wetenschappers kijken nu of er schrikkelminuten of uren kunnen worden ingevoerd, maar dat merken we pas over 50 tot 100 jaar. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op de meeste plekken droog, maar in het noorden kan lokaal een bui vallen. Het koelt af tot een graad of 13. De nieuwe dag begint met zon, maar vanuit het westen gaat het regenen. Het wordt 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de